0: Omroep Venlo.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Classics, hits and songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Koekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: niet heel vullig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: ecco Marà.
1: Omroep Venlo.
2: Also on DAB+.

0: hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Venlo.
1: Also on DAB+.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: classics, hits and songs from the region. Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS Journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

0: Elmo Fello.
1: Classics, hits, and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: het Hey Vullig.
1: Omroep Venlo.
0: Classics, hits en songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
2: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS Journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij een graad of 17. Later op de dag gaat het regenen en dan wordt het maximaal 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
3: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
2: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
4: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
2: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven, tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
6: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen rebewezen. Nu ook voor de taxipas.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.
0: Altijd hier voor jou.
1: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

je verkeerd bestek leeg opgedekt. Zilver, joh, zwoer voor in het eten. En de receptionisten aan de telefoon. En dan hoort je zich, wat moet ik doen?

zijn verhalen, zijn gedachten, zijn

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 13:30 geduurd. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. En vandaag komt premier Jette aan het woord. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Die zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump die moet wel nog zijn handtekening eronder zetten. En in de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits wordt geleidelijk aan drukker. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 5 kilometer. Met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
4: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbinder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbinder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
2: Hovens Colin Verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Dus ook met de vaste lovend, pak ze slimmer in met Hovens Colin.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
5: Ik vrees dat de totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
4: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
6: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
4: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet bijzonder druk. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden al daar. A58, Bergen op Zoom richting Breda. Bij Breda West, vanaf Etteleur West, 5 kilometer file. Het oponthoud is daar maximaal 10 minuten. Elders op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4. Met daar 5 tot 10 minuten extra reistijd. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Waalwijk 4. Met daar 10 minuten oponthoud. En de andere kant op richting het westen bij knooppunt Hooipolder 4 kilometer. En ook daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
9: Tot ziens in onze winkel.
8: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
10: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
11: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze...

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+.
2: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft gedreigd de handel met de EU stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter van der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid is Nederland opnieuw gedaald. Ons land ging van plek 43 naar plek 46. De nieuwe daling komt vooral doordat andere landen meer doen. En ook de politiek hier blijft achter, zo hebben we nog altijd geen vrouwelijke premier. En oppositiepartij JA21 is bereid om deelakkoorden met het kabinet te sluiten om sommige onderdelen van de begroting van de meerderheid te voorzien. Vandaag komt premier Jette aan het woord tijdens dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De langste files van dit moment staan nog op de A2 van Eindhoven naar Luik. Tussen Elslo en Maastricht-Zuid langzaam rijden en stilstaan over 14 kilometer met een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik. Langzaam rijden over 10 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. En op de N62 van Borselen naar Terneuzen bij de Westerschelde-tunnel 4 kilometer met een half uur extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+. Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met twee handen die durven te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld je aan als burgerhulpverlener op je hartslagnu.nl. Zodat sticht op is als iemand anders het zelf niet meer kan.
3: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS Journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
6: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
5: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
7: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
5: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht rijdt het verkeer nog wel langzaam over een vrij lange afstand. Tussen Borne en Meersen 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Hovens Colin verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Dus ook met de vaste lovend, pak ze slimmer in met Hovens Colin.
10: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
11: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7. Altijd dichtbij.
0: Omroep Venlo 96.9 FM. Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. President Trump dreigt om de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. En Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. En natuurmonumenten is op verschillende plekken op de Veluwe loofbomen aan het planten. Want het risico op grote natuurbranden wordt kleiner als er meer verschillende bomen en struiken staan. Het weer nu nog zo goed als droog, maar vanmiddag trekken de buien over. Het waait stevig bij een graad of 18.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files lossen nu snel op. We zien wel een uitzondering en dat is de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat het nu stil tussen de afrit Budel en de afrit Valkenswaard 5 kilometer... met bijna 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Classics, hits and songs from the region.
5: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
4: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
5: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Der Küchenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat nog file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met 1,5 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Verkeersschool De Bruin. Al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagenribewezen. Nu ook voor de taxipas.
8: Bij Verdifit staan wij naast jou als Arbo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: Venlo 96.9 FM.
9: Venlo.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Bij een inval in een woning aan de Felix Timmermansstraat in de Blerikse wijk Hazekamp is eerder deze week een persoon aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Volgens ooggetuigen was de straat vanwege de aanhouding lange tijd afgesloten. Ook waren er veel politieagenten en medewerkers van de Marechaussee aanwezig om de aanhouding in goede banen te leiden. Vanwege het lopende onderzoek wil de Marechaussee inhoudelijk verder niets kwijt. De Genrijdelweg in het Ven wordt vanaf maandag 21 september voor 2 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De weg blijft open voor fietsers. Met deze proef wil de gemeente onderzoeken wat een afsluiting van de weg betekent voor de fietsveiligheid en de verkeersdrukte op omliggende wegen. De Genrijdelweg is een belangrijke verbinding tussen het Ven en sportpark Heringerberg. Het werkleercentrum van PSW in Tegelen viert deze week zijn 10-jarig bestaan. De locatie helpt mensen met werken, leren en ontwikkelen. Dat doen ze op hun eigen locatie in het centrum van Tegelen, maar ook samen met bedrijven in de omgeving. Het jubileum wordt onder andere gevierd door een expositie met zelfgemaakte schilderijen. Ga voor een reportage over 10 jaar PSW in Tegelen naar onze site of app. En zonder haar geen kasteel Arsen, geen Arsense watermolen en geen schanstoren, betoogt biograaf Bob Berenhout. In zijn biografie over de Lomse Joost Stoel wil hij haar erfenis voor eens en voor altijd veiligstellen. Want juffrouw Stoel speelde een bepalende rol in het behoud van cultuurhistorie. Zonder haar had Arsen er heel anders uitgezien, aldus Berenhout. Het boek wordt komend weekend gepresenteerd.
0: Het weer.
2: Het is een dag met veel bewolking, het is wel overwegend droog. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer nu goed door. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat wel file tussen Marhezen en Knoop het Leenderheide 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De

0: Menlo.
1: Also on DAB+.
0: Classics, hits and songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Mix, hits, and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nieuw.
2: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza Bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
2: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
3: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7. Altijd dichtbij.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de wat hij noemde verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
8: Tot ziens in onze winkel.
7: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
9: Hovens Colin verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Dus ook met de vaste lovend, pak ze slimmer in met Hovens Colin.
10: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor ons

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+. Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Bij een inval in een woning aan de Felix Timmermansstraat in de Blerikse wijk Hazekamp is eerder deze week een persoon aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Volgens ooggetuigen was de straat vanwege de aanhouding lange tijd afgesloten. Ook waren er veel politieagenten en medewerkers van de Marechaussee aanwezig om de aanhouding in goede banen te leiden. Vanwege het lopende onderzoek wil de Marechaussee inhoudelijk verder niets kwijt. De Genrijdelweg in het Ven wordt vanaf maandag 21 september voor 2 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De weg blijft open voor fietsers. Met deze proef wil de gemeente onderzoeken wat een afsluiting van de weg betekent voor de fietsveiligheid en de verkeersdrukte op omliggende wegen. De Genrijdelweg is een belangrijke verbinding tussen het Ven en Sportpark Heringerberg. Het werkleercentrum van PSW in Tegelen viert deze week zijn 10-jarig bestaan. De locatie helpt mensen met werken, leren en ontwikkelen. Dat doen ze op hun eigen locatie in het centrum van Tegelen, maar ook samen met bedrijven in de omgeving. Het jubileum wordt onder andere gevierd door een expositie met zelfgemaakte schilderijen. Ga voor een reportage over 10 jaar PSW in Tegelen naar onze site of app. En zonder haar geen kasteel Arsen, geen Arsense watermolen en geen schanstoren, betoogt biograaf Bob Berenhout. In zijn biografie over de Lomse Joost Stoel wil hij haar erfenis voor eens en voor altijd veiligstellen. Want juffrouw Stoel speelde een bepalende rol in het behoud van cultuurhistorie. Zonder haar had Arsen er heel anders uitgezien, aldus Berenhout. Het boek wordt komend weekend gepresenteerd.
0: Het weer.
2: Het is een dag met veel bewolking, het is wel overwegend droog. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Classics, hits en songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met 2 handen die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl. Zodat sticht op is als iemand anders het zelf niet meer kan.
7: Verkeersschool De Bruin. Al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen bewezen. Nu ook voor de taxipas.
8: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 naar de Maasvlakte wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook. Sinds gisteren zijn 2 rijstroken dicht nadat scheuren waren ontdekt in de hoofddragers van de brug. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn plannen. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. Het weer bewolkt en er trekken buien over bij een graad of 18.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkeukenmacher.de.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Hovens Colin verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Dus ook met de vaste lovend, pak ze slimmer in met Hovens Colin.
7: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
3: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+. Classics, hits, and songs from the region.
0: Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw.
2: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
1: Het beste uit de regio.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: keine Zeit.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: Het Venloze nieuws.
3: Bij een inval in een woning aan de Felix Timmermansstraat in de Blerikse wijk Hazekamp is eerder deze week een persoon aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Volgens ooggetuigen was de straat vanwege de aanhouding lange tijd afgesloten. Ook waren er veel politieagenten en medewerkers van de marechaussee aanwezig om de aanhouding in goede banen te leiden. Vanwege het lopende onderzoek wil de marechaussee inhoudelijk verder niets kwijt. De Genrijdelweg in het Ven wordt vanaf maandag 21 september voor 2 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De weg blijft open voor fietsers. Met deze proef wil de gemeente onderzoeken wat een afsluiting van de weg betekent voor de fietsveiligheid en de verkeersdrukte op omliggende wegen. De Genrijdelweg is een belangrijke verbinding tussen het Ven en Sportpark Heringerberg. Het werkleercentrum van PSW in Tegelen viert deze week zijn 10-jarig bestaan. De locatie helpt mensen met werken, leren en ontwikkelen. Dat doen ze op hun eigen locatie in het centrum van Tegelen, maar ook samen met bedrijven in de omgeving. Het jubileum wordt onder andere gevierd door een expositie met zelfgemaakte schilderijen. Ga voor een reportage over 10 jaar PSW in Tegelen naar onze site of app. En zonder haar geen kasteel Arsen, geen Arsense watermolen en geen schanstoren, betoogt biograaf Bob Berenhout. In zijn biografie over de Lomse Joost Stoel wil hij haar erfenis voor eens en voor altijd veiligstellen. Want juffrouw Stoel speelde een bepalende rol in het behoud van cultuurhistorie. Zonder haar had Arsen er heel anders uitgezien, aldus Berenhout. Het boek wordt komend weekend gepresenteerd.
1: Het weer.
3: Het is een dag met veel bewolking. Het is wel overwegend droog. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 19 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
2: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagenrie bewezen. Nu ook voor de taxipas.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van vers gemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
7: Tot ziens in onze winkel.
6: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
8: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
9: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

De regen slijt op de stroten neer. En de wereld die draait niet meer. Ik wikkel een deken om de heen. Stil in hecht mijn leven. Stil in hecht. Als elke ster en de maan verdwijnt. En tronen onzichtbaar zien.

aspin. Van mijn galde vul als spin. Ik loop voor dich elke avond langs. Ik hoop dat ze mijn hert aanvangt. Als ik van de eerde val, sloot mijn beelden in hert. Stoppen in die hert.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Bij een inval in een woning aan de Felix Timmermansstraat in de Blerikse wijk Hazekamp is eerder deze week een persoon aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Volgens ooggetuigen was de straat vanwege de aanhouding lange tijd afgesloten. Ook waren er veel politieagenten en medewerkers van de marechaussee aanwezig om de aanhouding in goede banen te leiden. Vanwege het lopende onderzoek wil de marechaussee inhoudelijk verder niets kwijt. De Genrijdelweg in het Ven wordt vanaf maandag 21 september voor 2 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De weg blijft open voor fietsers. Met deze proef wil de gemeente onderzoeken wat een afsluiting van de weg betekent voor de fietsveiligheid en de verkeersdrukte op omliggende wegen. De Genrijdelweg is een belangrijke verbinding tussen het Ven en Sportpark Heringerberg. Het werkleercentrum van PSW in Tegelen viert deze week zijn 10-jarig bestaan. De locatie helpt mensen met werken, leren en ontwikkelen. Dat doen ze op hun eigen locatie in het centrum van Tegelen, maar ook samen met bedrijven in de omgeving. Het jubileum wordt onder andere gevierd door een expositie met zelfgemaakte schilderijen. Ga voor een reportage over 10 jaar PSW in Tegelen naar onze site of app. En zonder haar geen kasteel Arsen, geen Arsense watermolen en geen schanstoren, betoogt biograaf Bob Berenhout. In zijn biografie over de Lomse Joost Stoel wil hij haar erfenis voor eens en voor altijd veiligstellen. Want juffrouw Stoel speelde een bepalende rol in het behoud van cultuurhistorie. Zonder haar had Arsen er heel anders uitgezien, aldus Berenhout. Het boek wordt komend weekend gepresenteerd.
0: Het weer.
2: Het is een dag met veel bewolking, het is wel overwegend droog. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 19 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. De N62 van Terneuzen naar Borselen. Daar heb je voor de Westerschelde-tunnel 25 minuten vertraging. Er staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Classics, hits and songs from the region.
5: De klassiekers van toen. De hits van nu. Stop the wedding. Het beste uit de regio.
6: Het maakt niks zoet, de skiekemoer, ben ene vent.
4: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
5: Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen ribbewezen. Nu ook voor de taxipas.
2: Hovens Colin verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Dus ook met de vaste lovend, pak ze slimmer in met Hovens Colin.
3: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui. En 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat het kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met 2 handen die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld je aan als burgerhulpverlener op jehartslagnu.nl. Zodat het sticht op is als iemand anders het zelf niet meer kan.
8: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Bij een inval in een woning aan de Felix Timmermansstraat in de Blerikse wijk Hazekamp is eerder deze week een persoon aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Volgens ooggetuigen was de straat vanwege de aanhouding lange tijd afgesloten. Ook waren er veel politieagenten en medewerkers van de Marechaussee aanwezig om de aanhouding in goede banen te leiden. Vanwege het lopende onderzoek wil de Marechaussee inhoudelijk verder niets kwijt. De Genrijdelweg in het Ven wordt vanaf maandag 21 september voor 2 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De weg blijft open voor fietsers. Met deze proef wil de gemeente onderzoeken wat een afsluiting van de weg betekent voor de fietsveiligheid en de verkeersdrukte op omliggende wegen. De Genrijdelweg is een belangrijke verbinding tussen het Ven en sportpark Heringerberg. Het werkleercentrum van PSW in Tegelen viert deze week zijn 10-jarig bestaan. De locatie helpt mensen met werken, leren en ontwikkelen. Dat doen ze op hun eigen locatie in het centrum van Tegelen, maar ook samen met bedrijven in de omgeving. Het jubileum wordt onder andere gevierd door een expositie met zelfgemaakte schilderijen. Ga voor een reportage over 10 jaar PSW in Tegelen naar onze site of app. En zonder haar geen kasteel Arsen, geen Arsense watermolen en geen schanstoren, betoogt biograaf Bob Berenhout. In zijn biografie over de Lomse Joost Stoel wil hij haar erfenis voor eens en voor altijd veiligstellen. Want juffrouw Stoel speelde een bepalende rol in het behoud van cultuurhistorie. Zonder haar had Arsen er heel anders uitgezien, aldus Berenhout. Het boek wordt komend weekend gepresenteerd.
0: Het weer.
2: Het is een dag met veel bewolking, het is wel overwegend droog. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 19 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum heb je nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza Bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
2: Hovens Colin Verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Dus ook met de vaste lovend, pak ze slimmer in met Hovens Colin.
3: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A58 en de A59. De A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos bij Breda heb je een kwartier vertraging. De A59 Zierikzee-Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
8: Tot ziens in onze winkel.
7: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
9: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
10: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag krijgt geen cel, alleen tbs met dwangverpleging. De rechtbank acht hem ook schuldig aan poging tot moord en brandstichting. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. In Nederland heeft Avro Tros zich teruggetrokken, maar een andere omroep kan zich nog aanmelden. Het weer, morgen geregeld zon bij 17 tot 20 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. En op de A58 Breda-Tilburg voor het knooppunt Sint-Annebos 15 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Classics, hits and songs from the region.
5: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
4: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
5: Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen bewezen. Nu ook voor de taxipas.
3: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 25 minuten langer over. A50 Eindhoven-Os. Tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A50. Verder in de richting van Arnhem voor het knooppunt Bankhoef. De A58 Eindhoven-Tilburg heb je bij Moergestel een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
2: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen bewezen. Nu ook voor de taxipas.
8: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
9: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen voor kinderen tot 15 jaar. Unilever heeft verzorgingsmerk Zwitsal verkocht aan Royal Sanders, bekend van merken als het Melkmeisje van Gils en Odorex. Hoeveel geld ervoor is betaald, is niet bekendgemaakt. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt dan geregeld de zon bij een graad of 19.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat er ruim 200 kilometer file. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht heb je tussen Vught en Waardenburg een half uur vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier extra. En 264 van Uden naar Gennep bij Gennep een half uur vertraging. En op de N267 Drunen richting Andel bij Wijk en Aalburg een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.
0: De

0: Omroep Venlo.
1: Hovenskolen en verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Dus ook met de vaste lovend, pak ze slimmer in met Hovenskolen.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met twee handen die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl. Zodat sticht op is als iemand anders het zelf niet meer kan.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad. En die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land nog 150 kilometer file. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. A16 Breda Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een kwartier extra door een vrachtwagen met pech. En ook een kwartier vertraging op de A27 naar Breda, tussen Noorderloos en Werkendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
1: Hovenskolen verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Dus ook met de vaste lovend, pak ze slimmer in met Hovenskolen.
8: Verkeersschool De Bruin. Al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen ribbewezen. Nu ook voor de taxipas.
4: Altijd hier voor jou.

0: niet heel vullig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza Bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+. Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. De afgelopen maanden werden daar meerdere vrouwen mishandeld en aangerand. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Voor de meeste mensen is het virus niet gevaarlijk. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt de zon geregeld bij 19 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je nog een kwartier vertraging op de A2... richting Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Dat geldt ook voor de A16, Breda Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En de A50 Eindhoven Arnhem. Dus Os-Oost en Knoppen Bankhoef ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Classics, hits en songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: niet heel veilig.
1: Omroep Venlo.
2: In deze kroeg, net buiten de stad. Als ik hier nog langer blief, mis ik de trein, maar wie deed mee wat? Want het

wereld van achter dit raam. Vroeg ik me af, voor alles bleef, zat ik te wachten op wat er kwam. Maar vandaag is het anders. Het is niet

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
3: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
4: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk, heel eerlijk gezegd, dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
2: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 heb je nog een kwartier vertraging vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht staat 6 kilometer file. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Koekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.

0: And I may seem all right.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
4: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
3: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
5: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
3: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: niet hevig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
3: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
2: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Een goede avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venlo.
1: Also on DAB+.
0: Classics, hits, and songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël-demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.
0: Altijd hier voor jou.
1: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

0: Een goede avond.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: op Venlo.
1: Also on DAB+. Classics, hits and songs from the region.
0: Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw.
2: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
1: Het beste uit de regio.

0: goede avond.
1: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Classics. Hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. It's a bittersweet symphony. That's just the way it is. De hits van nu. Stop the wedding. Light up the deep end. You never. Het beste uit de regio.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
3: Kleine jongens flink zien zoeken ze.

0: Omroep Venlo.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: Joop Venlo.
1: Also on DAB+.
0: Classics, hits and songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Classics, hits en songs from the region.
0: Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw.
2: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
1: Het beste uit de regio.